Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

zoek aan en waar hij langs jou staan. Leek hij zomer een stierbevoet vier. Hij is de jappie kind van lieve Jezus en hij reed met zijn vier bij vier. Als hij ziet in de weg van val hij al elkaar plat en hij maakt allemaal om ons zien. O storm die trap op naast zijn mensen, terwijl hij steeds voor hemzelf bleef praat. En je denkt wat het geword van lieve Jezus, toen hij een fout op die internet maakt. Je ziet niks zelf maar in het.

ons zien. Mariappiekind, verliewe Jezus, zal moet keer of zij wiele kom af. Hij zal moet oppas dat zij geld in status voor om een leven breng en eeuwige nacht.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil nou net ietsie sê, want die eerste gedagte wat nou kom, maar ek is wedergebore en die Bybel sê, en alles het nuut geword. Ja, dit is waar, alles het nuut geword. My vraag is net dit, die skuld wat jy by die bank het, het dit verdwyn? Die parkeerkaartjie wat jy ontvang het, het dit verdwyn? Die onderhoud wat jy moontlik aan jou ex-vrou moet betaal, het dit verdwyn? Nee, dit het nie. Jy sien, wat wel nuut geword het, is jou gees. Nie jou lichaam nie, en ook nie jou siel nie. Jou siel is in permanente bekleierheid teenoor wat reg en wat verkeerd is. So, daarom sê ek, ons sit nog met die skuld wat ons moet bring na die Here toe, en dit skoon gewas kry. En ek wil graag nou vir julle net 'n voorbeeld gee van een van die goeders wat met ons gebeur het, en hoe dat ons besluit het om nie op die verkeerde vloer handel te drijf nie. En dit is een getuienis, wat ons het een paar sukkes, maar ek wil graag die volgende een met julle deel, en dit is die getuienis in verband met die selfone.
1: Hallo Roos, bied aan, sout en peper. GNR.

eindelijk knel. Ja, dit is op die ou einde die enigste ding wat tel. Lank voor ek nog

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

wonder in je foonje staan alweer. En op moedverloze vlakte houdt het nummer op mij drie.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.